0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ik ben de Steve, joh.

0: De andere hebben een rutbus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rutbus die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Die hebben een rugbrust, de kans van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rugbrust die draait aan de Christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Ja, de kan ze maar te wel.
1: Ja.
0: De wet was die dit gedaan, de christen dit op.
1: Nee, dat is wat.

de dos, je lijf wie je klijf, dat zie je de dos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot. Van de

je zaten. Kan het niet waar zijn, momenten maal, dit was dat een jong. Zet even mis, ja, in het meeglees, doepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Hij zit er niet meer daar, maar dat is maar, hebben we toch.